huis ramen, het motregent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur in

is het bier opgelost voor altijd. En op de rand van een bierviltje staat aan je rekening of je staat in het krijt. Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hart gekocht.